Marie en ik trouwden een paar dagen later. We kregen 3 kinderen. Ik werd directeur bij McKinsey en ontwikkelde daar mijn uitvindingen. Jeff Steyaert kreeg 5 jaar cel. Zulma Steyaert kwam snel vrij. Ze verhuisden naar New York en werden daar herenigd met Gust. Walter van der Meer moest zijn beide fabrieken sluiten. Hij had geen contact meer met zijn dochter Louise, die met een rijke industrieel trouwde, maar al na 4 weken scheiden. Cyril de Grave trouwde nooit. Hij begon een verzameling zeldzame schildpadden. De Red Star Line ging failliet in 1935 ten gevolge van een beurscrash. Mensen die alles achterlaten, om welke reden ook, ze zullen er altijd zijn. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze, net als ik, vinden wat ze zoeken. Geluk.

0: Een man mag toch zeker wel zijn gezin en zijn huis beschermen?
1: Zo spreken.
0: Dus ik kom thuis van mijn werk van de garageagent. Ik zie hem zo door het raam naar binnen klimmen. Terwijl mijn vrouw nog zijn ligt te slapen.
2: Zo heerlijk de
0: roze.
2: Die lieve knuffel van mij.
0: Ik bedoel, hij had er kunnen aanranden of zoiets. Snapt u waar ik naartoe wil? Aanranden.
1: Ik snap het.
0: Ja, of zoiets. Daar moet je toch niet aan denken.

0: Fred Casely, want dat is toch geen inbreker? Mevrouw kent hem heel goed, al onze meubeltjes komen van hem.
1: En ook qua brein is hij klein.
0: Dus ze loopt tegen me, ze zei dat een inbreker was.
2: Je bedoelt dat hij al thuis was toen u thuis kwam?
0: Ja, nee, nee, ja,